Malloy. Zegt ge, ik voel me worden bij je. Zegt ge, ik ben ook goed of zak. En wens passiert schon bij die jongen nog een zak.